gaan s'avonds niet meer nog. Waarom is mij zo koud? Wo sind wir? Denk ich, denk ganz einfach nimmer noch.